kalkoen voor het schierne weer. Dan schien vertanen, die was slecht de witte meer. Vangt dan zum donnen, hoog en kalen, zie was de laus. Er neemt het steuerhevel en ging het voor zijn huis.